0: Voilà.
1: Oh. Deutschland is het, ja? Een vrouw op een troon.
2: Nou, dit is...
1: Die Merkel, daar.
2: Ja, wat heb ik in het
1: Wat?
2: Kriepli.
3: Ja, het is nou nog ook een goede kan, hè?
1: Ja. Hij is al erop geworpen. Ik jou een arm, jetzt. Ik jou een arm,
2: jetzt. Ja. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
1: Onderstadig,
4: Rocksteady Ska. Bring it on.